meeuwen. Wie dat iets miezen, dat wat wel licht doen niet. Roch in die op alle Fransen. De courant in mijn geven, dat hoeft me een verrekiet. Alleen zij schieren op zief gerissen.